Oye, tío, flott filosofisch om je te nachtzien. Dan komen bij de nächste wens die kunt van Carmen, lo gibo bis in Italiano. Janet, pour que te va.

Een man die nog aan Kellerloon anders erom eruit geschaft heeft. Al respect.

0: Valeu, Zé Ferreira. Obrigado, Martinho. Você é um presente também aqui para nós. Muito obrigado. Viva Deus.
1: Show. Ja, ja, ze weet Brazilië. Nog klammer aan de vliegen. En we vliegen naar Mexico. Ja, we vliegen naar Mexico. En we komen door te mengen mijn jongste titel 2012. Alejandro Fernandez. Me en Dem is een titel. En natuurlijk, als Mexicaner zingt een Spanisch.

Le hoenjes hebben we geen hoofd gejodeld, hè? Als we dat twaalf los zou worden. Kunnen je herinneren aan die tijd van Sam Scholhaffen zo was, hè? En komen ze discussies op met meiders, ja, ne? En dan ben ik daar geweest, die meiders zeggen, nee. Ne? Kennen dat nog, hè? Oder wanneer ze mal voor jaren, wist ze nog jong bestuurd was, en dat ze in kachel gingen, of in putzen gingen, of in tandvier gingen, of naar een auto gingen, en vrouw zei, nee. Kennen, ja, ik ken dat niet lang, dat kennen we alle goed, ne? 1994, Giorgio Conte, nee. Italienisch.

Zo, aan ons stof aan ballen van 1 miljoen kilo. Ja, ja, dat is zo, hè. Dat kan je niet maken. Suppentramp, nee, noem maar, supertramp, ja. It's raining again, het Lützebäuerische Sommernationalhit. 82 ballen van, wat dat zo, dus zo, wat je eerst, wie niet reende erom, hè. Ja, demels waren het anders.